0: Hey daar, dit is Michel van Sereniva en je luistert naar Progcore Radio. Het enige echte
1: Progcore Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.